0: Ladies and gentlemen, the beat goes on.
1: There she was, just

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
2: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
1: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: En mijn douchen, dit is versleten, versleten.
6: Hey buurman, alles oké? Okay?
7: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
8: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
9: Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statie Leij 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
2: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
1: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja, goedemorgen. Hier is Zoe en ik ben Diederik. We zijn nog samen tot aan een uur of 11. We gaan proberen om een beetje wakker te worden.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

achterdocht is legendarisch. Elvis and Suspicion. Hier is ze zo. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Jawel, het is vandaag donderdag. Het is de uitzending van 8 oktober. Goedemorgen. Wake up with the

s morgens opstaat en die zegt tegen jou Yukulala Loopy, dan moet je bij jezelf denken, wat is dat voor een taal? Ik weet het ook niet. Mouten McNeil hier op Zoo. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht, zegt de ene gek tegen de andere. Vraagt de andere gek, ja, waar ligt dat dan? Geen idee, maar in de krant, daar stond lekker

Bijvoorbeeld op een douche zingen, dan is de dag zoveel beter. En daarop glijdt voor de buren. Sion Chanté van Julien Clerc. Georgie Fame daarvoor. En jij, goedemorgen, hier Dietrich in de morgen.

0: jawel, de Beatles. Ja, de jaren 60 zijn van ons. En I love her. Goedemorgen, Diederik in de morgen. Bij je tot 11 uur, tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. En van 2 tot 6 vanmiddag Tim Peters om 6 uur onze Zoobox.
1: The home of rock and roll, soul and pop music.

Dijon in 73, in dat geval 1973, Annemarie David en Tutte Reconnaitre. Ja, zet hem eens een... Zet hem, ik wacht wel even. Zet hem maar een beetje luider, want hier zijn de Doors, Light My Fire.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

Goedemorgen. Ja, de Zombies, Britse band natuurlijk uit het begin van de 60's, die tegenwoordig weer terug samenspelen. De band rond Rod Argent, geen onbekende. En Colin Blunstone, ook geen onbekende.

Als zij het niet weet, dan zal niemand het weten. Zij heeft de langste geschiedenis in de popmuziek in Groot-Brittannië. Ze begon haar carrière al in 1951. Patola Clark, and I Know a Place.

Op het voor uw scalp. We were all wounded. Hey, wounded niet van Redbone. Dat was een Indiaanse groep die erin kon slagen om in de Amerikaanse hitparade begin jaren 70 door te dringen, zoals dat heet, te penetreren. Hier is Zoe. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Allee, fantastische muziek.
1: Voor onder de douche bijvoorbeeld Frank Sinatra, All Blue Eyes en Strangers in the Night. Goedemorgen, hier hebben we Un Rayo del Sol van Los

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
2: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
1: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Aha, jawel, jawel, jawel. De jaren 60 zijn van ons. Hier Diederik in de morgen. Het is 8 uur.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

De bokser. Au, au, au. Er komt een man bij de dierenarts met zijn hond en hij zegt, dokter, dokter, goh, mijn hond gaat altijd meteen in een hoek zitten zodra de bel gaat. Ja, zegt de dokter, dat kan. Het is een bokser, hè, uw hond. Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.

Ja, Neil Diamond, hij schreef heel veel liedjes, niet alleen voor zichzelf, zoals deze Sweet Caroline, I Am I Sad Girl, You'll Be a Woman Soon, Song Song, Blue, Beautiful Noise, You Don't Bring Me Flowers, enzovoort enzovoort. Maar hij schreef ook voor andere artiesten. Zo schreef hij bijvoorbeeld ook nummers voor The Monkees, om maar wat te noemen, zoals bijvoorbeeld I'm a Believer. Maar hij schreef ook Red Red Wine, een liedje wat we later nog zouden tegenkomen in de uitvoering van UB40.

0: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

grote doorbraak mocht ze terug beleven op het Woodstock Festival. En Melanie Safka, Lay Down, tussen de haakjes, Candles in the Rain. Dit is Jackson 5.

0: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Good morning. Zoo Radio.

België 1 radiozender en zoveel fantastische oldies. Hallo en welkom bij Dieterik in de Morgen en Rock'n'Roll Music. Het was Chuck Berry natuurlijk. En Manfred Mann hebben we. Oh, Pretty Flamingo.

0: Was. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, het is ondertussen hier bij ons 9 uur. Welkom bij Diederik in de Morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Goedemorgen, jawel, The Foundations en Build Me Up, Buttercup, en dank u wel daarvoor. En 1968 daarvoor, Jet Harris en Tony Mayhem, dat waren eigenlijk twee mannen die kwamen uit The Shadows en die begonnen voor zichzelf, hè, op hun eigen. En dat was een goed idee, want ze scoren een aantal hits, onder andere met Scarlett O'Hara, dat is het tippetje wat de hoofdrol speelt, de vrouwelijke hoofdrol, of een tippetje, type wat de vrouwelijke hoofdrol speelt in Gone with the Wind. Goedemorgen, straks Young Rascals, Frankie Avalon, The Beatles, The Supremes komen voorbij als je naar ons blijft luisteren. En la la la la la la la la, de vogel.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Sugar Time, Sugar Time.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
5: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be. 1963.

Heerlijk, blues hoor. En hoek dan feeling hier op Zo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen, Helen Shapiro, Look Who It Is, Sugar Time van McGuire Sisters, Baby Love van Lady Diana Supremes en Hey You've Got to Hide Your Love Away. Het waren allemaal plaatjes die we gehoord hebben. Goedemorgen hier bij

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

hier Diederik in de morgen. De Soul Limbo van Booker T en de MG's. Ik wandelde door het bos en opeens merk ik dat ik word achtervolgd door een groep eekhoorns. Ik draai mij om en ik vraag, eekhoorns, waarom lopen jullie zo achter mij aan? Zegt een van die eekhoorns, ja, zo'n grote eikel hebben wij nog nooit gezien. It's

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, oké. Goedemorgen. Het is ondertussen hier 10 uur bij Diederik in de morgen. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Klein gokje kan geen kwaad, maar niet overdrijven natuurlijk. Las Vegas van Tony Christie natuurlijk. Stevie Wonder, Leslie Gore in dit uur van die drie kennen morgen non-stop hits van The Fortunes. Dave D, Dozy, Biggie, Mick and Titch, Mitch Ryder en de Detroit Wheels. En The Chiffons, hij is zo goed, hij is

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapasschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: En mijn dat ding is versleten.
6: Hey, buurman, alles oké? Okay? Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Jallo, goedemorgen. Het is de uitzending van donderdag 8 oktober. Hier Diederik in de morgen. En met Pepe Donna String, Manfred Mann, Leslie Gore en The Fortunes. En net All I Have to Do is a Dream van de Big O van Roy Orbison.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

Wat een lawaai toch. Van uiteraard de Kings met fantastische platen. 1963 daarvoor, Frank Sinatra en de Small Faces. Jongens en meisjes, dames en heren, dit uitzendkantoor sluit de deuren morgen. Ja, dan is het vrijdag, dan doe ik het heel graag opnieuw. Hè. No,

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer.

0: Warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, ja, dankjewel Diederik. Ik ben volledig wakker en er helemaal klaar voor. Het is ondertussen 11 uur bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Ladies and gentlemen, presenting her royal...

Hopkin, Knock Knock, Who's There? En ja, ik ben het. Goedemorgen. Mijn naam is Brenda. Ondertussen ken je mij wel, want ik ben elke werkdag bij jou op de radio tussen 11 en 2. We gaan genieten van de beste oldies hier bij

Ondertussen kan ik het netjes uitspreken. Bibabalula van Gene Vincent uit 1956, zelf door hem geschreven. En de Beatles, die mogen niet ontbreken.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475-56-87-44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475-621-090.
0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

geweldig nummer, hè? Blackbird, Walking in Rhythm. En wij wandelen straks richting 12 uur, maar je krijgt nog meer prachtige oldies. Zoals Michel Polnareff.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

uit 1957. Jawel, lieve vrienden. Sam Cooke met You Send Me. En onderweg naar 12 uur neem ik jou nog mee met Give Me Just A Little More Time. En dat wil ik. Tot 2 uur.

0: Transparent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi.

0: team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is 12 uur op deze donderdag 8 oktober. Een zeer goede middag en smakelijk eten.
1: From the Beverly Hills of Antwerp.

Just Another Guy, dat zong Cliff Richard. Smakelijk eten, want het is lunchtijd en we gaan er een beetje power achter steken. Blockbuster van Sweet. Goedemiddag.

0: kunnen zingen en dansen, maar we kunnen ook even onze ogen dicht doen en genieten van deze prachtige plaat. Het blijft toch wel een oldtimer. We gaan verder met Sue Thompson met haar Norman.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
6: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
7: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: Oh, amai mijn voeten.
10: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutse Baan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
11: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
12: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter.
13: Maak je afspraak via an-verbeke.be.
14: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
15: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
16: Good afternoon.

Queen kent iedereen natuurlijk. Hè. Prachtig, prachtig nummer. Op deze donderdag, smakelijk eten. I Get Around, dat zongen de Beach Boys. En ik ben hier ook nog. Tot

go, go. Ja, en wil jij eens vertrekken of gaan kijken op onze website zoo.radio, dan ga je naar de Zoobox. En daar kan je jouw eigen favoriet nummer aanklikken. En elke werkdag, maandag tot en met donderdag, tussen 6 en 8, kan je jouw eigen verzoekje horen. Goedemiddag.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

kan ook in de middagpauze, hè? Een dagdroompje met Johnny Burnett. Een zeer goede middag. Tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. Maybelline van Chuck Berry nu. More music.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Gent is het Assize-proces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en

Bobby Darin, Mac the Knife. Een geweldig nummer, hè? Ja, we zijn 1 uur gepasseerd, dus nog een heel uurtje zijn we samen met de beste oldies. Want de jaren 60, die zijn van ons. En ook dit nummer.

Fall in Love Again van Bobby Gentry. Want de jaren 60, die zijn van ons. En het is donderdag. We kunnen al een klein beetje uitkijken naar vrijdag, naar het weekend. Maar ik neem jou eerst mee.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be. voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
11: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

Loves You. We riepen mee en zongen mee met The Beatles. Ja, en Team Peters staat te wachten voor Team in de middag. Hij heeft er heel veel zin in, zie ik. Mij hoor je morgen om 11 uur. En I think

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goede middag op deze donderdagmiddag. Het is 2 uur wisseling van de wacht hier op Zoo.
2: From the Beverly Hills of

Het zou maar een saaie wereld zijn als we allemaal alles al gezien hadden. Everyone's gone to the moon. Het was Jonathan King. En zo werd het even over twee. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag. Dankjewel Brenda. Morgen is er weer de vrijdagse editie dan van bij Brenda op de koffie. In deze Tim in de Middag hebben we het straks over John Fogerty, die geen genoeg krijgt van het optreden. Een wedstrijd Candy Crush. En een Brit die 28 jaar onderweg is geweest naar huis. Verder gewoon heel veel goede muziek. Zoals Rita de Nijver zometeen, Tommy Rowe. En dit is de Harvey Avern.

hij zijn Lucky Lips in Scandinavië. Hij begint op 8 oktober 1985 aan een tournee door Scandinavië die tot 29 oktober van dat jaar zou duren. Cliff Richard hoorde je en Lucky Lips.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: Opzij, aan de kant.
9: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ho, dat is een beetje vlug, hè? Bye-bye zeggen we nog lang niet. Het waren de Bay City Brothers. En tot 6 uur vanavond zijn we nog samen hier in Tim in de Middag natuurlijk, hè, op Zoo Radio. Na 6 uur straks weer de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatsjes. En die kan je aanvragen via onze website. Surfer is naartoe zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. Onderweg zijn Richie Valens, Shirley Bassey, Ferre Grignard en dit is Marie Laffer.

Een echte Antwerpenaar en stamgast in Café de Muze. Hij sprak ook eigenlijk geen woord Engels. Hè. Het was allemaal fonetisch ingezongen, dit. Ferre Grignard en Ring Ring, I've Got to Sing op het station met de meeste en de mooiste oldies. Je luistert naar Zoo Radio. Onze muziekjes hoor je op FM in Noordoost-Antwerpen 104.9 en 107.6. Op DAB Plus in heel groot Antwerpen. De digitale radio is dat, probeer het maar eens. Vooral in de auto is dat zeer gemakkelijk. En je neemt ons overal wereldwijd met je mee via zoo.radio. Hier zijn de Fireballs. Wow.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten. Morgen.

Hij was de zon en zij was de aarde. Lisbeth List en Ramses Shaffi uit 1968 en het prachtige Pastorale hier op Zoo. We gaan alweer stilletjes aan richting nieuws en weer van net voor 3 uur. Deel 2 van Ting in de Middag komt er ook aan natuurlijk. Dit is nog J. Vincent Edwards. Dankjewel aan alles.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur bij Zoo. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills event.

0: Tornadoes uit 1962 en het instrumentale Telstar hier bij Zoo. Zo ben je beland in deel 2 van Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond zijn we nog samen hier op dit fijne radiostation met prachtige muziek uit vooral de jaren 60 natuurlijk. Want de jaren 60 die zijn van ons. Dit hier ken je ook in de versie van Boudewijn de Groot. Die maakte het einde iets positiever, zeg maar. Maar deze man, Noel Harrison, behield het origineel. Een tragisch einde, zoals dat van Charles Aznavour.
1: She left her neighborhood in which everyone was filthy rich. She left her parents' home and strayed with a vagabond who made vows of love she'd never heard, and she believed his every word. She left no forwarding address, just took her youth and happiness, as with the boy she vanished in

Ja, daarnet kwam hij nog ter sprake. Ik denk, ja, we moeten gewoon een plaatje doen van Boudewijn de Groot. Waarom ook niet? 1973, Jimmy. Zo sterk is de eenzame fietser. Dat was trouwens ook de titel van het album waar het op stond, geloof ik. Dit is Sue, jouw Oldies Radio, met de Two Man Sound zometeen. Maar eerst de Bee Gees.

Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

krijg is verdriet. Dat is niet zo mooi natuurlijk. En sorrow, het waren de Mercies. Bij een gamebedrijf hebben 1146 medewerkers tegelijk Candy Crush gespeeld. En daarmee een Guinness World Record gevestigd voor de meeste mensen die gelijktijdig een mobiel spel spelen. Om het record geldig te maken moesten ze allemaal minstens 5 minuten onafgebroken spelen. Het was een stunt in aanloop naar de 15e verjaardag alweer van Candy Crush. We staan inmiddels trouwens meer dan

Een streepje Amerikaanse folkmuziek van de bovenste planken. Origineel van John Denver natuurlijk, maar dit was ook een zeer fijne uitvoering. Peter, Paul en Mary natuurlijk, 1969. Het werd toen een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in de VS dus. Leaving on a Jet Plane hoorde je hier op Zoo. En dan gaan we nog eens naar de 70s met Roger Glover en zijn gasten. Ronnie James Dio, dat was degene die het zong, hè.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
6: Hé, hey, buurman, alles oké?
7: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
8: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
9: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
10: Mijn constant.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Good afternoon.

Ja, jij daar met het smalle achterwerk. Rita Petit, Jackie Wilson uit 1957. En zo wordt het alweer bijna tijd voor nieuws en weer van 4 uur. Wilson Pickett zingt over een andere vrouw. Zij is niet vernoemd naar haar achterwerk, maar naar haar

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4:00 op deze donderdagnamiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills event.

Ja, er zijn er wel twee die het niet overleefd hebben. En dat zijn Bonnie en Clyde. Maar ja, die hadden het wel een beetje verdiend ook natuurlijk. Georgie Fame uit 1967. Welkom in deel 3 van Tim in de Middag op deze donderdagmiddag. We gaan een beetje dansen nu. Hè? Ja. Barry White is dit.

Jones trekt er zijn handen vanaf. Hè? I'm not responsible. Het is vandaag 39 jaar geleden dat op 8 oktober 1987 Chuck Berry zijn eigen bronzen ster onthult op de Hollywood Walk of Fame. 'S Avonds is hij in Los Angeles aanwezig bij de première van Hail Hail Rock'n'Roll. De bioscoopfilm is de registratie van een concert dat Keith Richards op 16 oktober 86 in St. Louis heeft georganiseerd voor Chuck Berry, die 2 dagen later 60 jaar wordt. Met Eric Clapton, Robert Cray, Bobby Keys, Ingrid Berry, Steve Jordan en Julian Lennon brengt Keith Richards een ode aan de oude meester. Uiteraard speelt Chuck Berry zelf ook mee in de finale. Drive Time with the six.

0: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

Chicory Tip uit 1971 op Zoo. Een dag als deze in 71, precies 55 jaar geleden, wordt bij onze noorderburen op diverse plaatsen geprotesteerd tegen het bezoek dat de Japanse keizer Hirohito brengt aan Nederland. Voor veel Nederlanders is Hirohito het symbool van de onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de mensen die demonstreren bevindt zich ook cabaretier Wim Kan. Dit is Zoo Radio, jouw enige echte oldies radio. Met muziek onderweg van Frans Gall. En dit zijn de Grassroots.

Zoals een hond die net helemaal nat geregend is. A whole lot of shaking going on. Jerry Lee Lewis. Die andere grote hit van hem, Great Balls of Fire, wordt op een dag als deze 8 oktober 57 in de Sun Studios in Memphis opgenomen. De single komt op 25 november van dat jaar binnen in de Amerikaanse hitparade en vanaf 6 januari 58 staat het 4 weken lang op de tweede plek in de Billboard Hot 100. Trouwens, over hitparades gesproken, straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5 en vandaag neem ik je mee terug naar de Nederlandse hitparade van dag op dag, 8 oktober 1966. En nu eerst de Everly Brothers.

Jan Klaassen marcheerde van Den Helder tot Den Briel. Dat is wel ver natuurlijk, maar straks hebben we het over een man die nog veel verder is gegaan en 28 jaar onderweg is geweest. Maar eerst nieuws over John Fogerty. Hij heeft 3 concerten voor februari 2027 aangekondigd en speelt op 11, 12 en 13 februari in PH Live at Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. De algemene ticketverkoop begint morgen om 10 uur lokale tijd. Fogerty keerde met Legacy, de Creedence Clearwater Revival Years, onlangs nog terug naar 20 bekende nummers uit zijn repertoire en nam ze opnieuw op met zijn familieband. In 2026 ontving hij ook nog de Johnny Mercer Award, de hoogste onderscheiding van de Songwriters Hall of

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem. En voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.nl.

pas op, hè. Niet aan zijn schoenen komen. De Blue Suede Shoes, het was Elvis natuurlijk. En nu gaan we op geheel ouderwetse artisanale wijze met een instrumentale richting nieuws en weer van 5 uur.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5:00 op deze donderdagnamiddag. Hoog tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. We gaan naar Nederland vandaag. 8 oktober 1966. Op 5 daar in de hitparade toen de Rolling Stones en Lady Jane.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Net op het moment dat de herfst lijkt begonnen te zijn, draaien we nog een keertje Summer in the City. In 1966 was dat misschien anders, wie weet. 8 oktober 1966, daar halen we vandaag onze top 5 at 5 vandaan. En wel uit de Nederlandse hitparade van toen, 1966 dus. Dit is de top 5 at 5, The Love and Spoonful op 4 met Summer in the City. Daarvoor de Rolling Stones op 5 blijven staan met Lady Jane. En dit is Donovan, de nummer 3, 2 plekken gezakt met Sunshine Superman. Sunshine.

De Beatles op nummer 2 vandaag in de top 5 at 5 uit de Nederlandse hitparade van 8 oktober 1966. Yellow Submarine had eerder 6 weken op 1 gestaan daar in Nederland. En die week stonden ze dus op nummer 2. De nummer 1 voor de eerste week op rij, waar ze daarna nog 5 weken bij deden, was deze van Sonny & Cher. Maar liefst 11 plaatsen gestegen van 12 naar 1 met Little.

Demis Roussos, nog een keertje. En forever and ever hier op Zoo. De top 5 uit 5, die hebben we weer helemaal gehad. En je weet het of je weet het niet. Je kan alle afgelopen top 5 uit 5's nog eens nalezen op onze website. Zoo.radio. Surfen is naartoe. Je vindt er nog veel meer informatie. En je vindt er ook de mogelijkheid om een verzoekplaatje aan te vragen. Dat kan straks weer, hè, tussen 6 en 8. Dan draaien we al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Mijn echte vent.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
12: Opzij, aan de kant!
13: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
5: Zoo Radio.

Ja, het soort vraag dat je dus niet moet stellen aan iemand die voor een twijfelaar kiest bij de frituur. Kiest nu een keer, zeg. Love or Let Me Be Lonely. Het waren de Friends of Distinction op jouw favoriete oldies radio. Dit is Zoo Radio met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Zometeen de Hollies. En dit zijn twee broers, Paul en Barry Ryan. Don't

Je rechtop en dan helemaal klaar om Radar Love te ontvangen natuurlijk. De Golden Earring uit 1973. Het volgende verhaal is bijna niet te bevatten. De Brit Carl Busby begon op 1 november 1998 in het zuiden van Chili aan een tocht naar huis met twee regels. Geen vervoer gebruiken om vooruit te komen en niet naar huis gaan voor hij er zelf geraakt. Inmiddels heeft hij ongeveer 50.000 kilometer door 29 landen afgelegd en maandag bereikte hij Engeland door het kanaal over te zwemmen, want hij mocht niet door de kanaaltunnel. Van zichzelf, vermoed ik dan. Helemaal klaar is hij nog niet, want er resten nog zo'n 400 kilometer tot het huis van zijn moeder in Hull. Die zal ook eens in haar ogen wrijven en denken, is dit nu een daydream of is hij dit echt eindelijk?

0: Het zit hem in de kleine dingetjes, de little things. Het was Bobby Goldsboro op Zoo Radio. Onze oldies hoor je op FM, DAB+, en op zoo.radio. We blijven in de 60s, dat is onze specialiteit. Met Jimmy Justice nu.
1: Hey.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, en nu we dan toch vleugeltjes hebben, vliegen we dan maar naar huis, denk ik. Ja, ah ja. Het is bijna 6:00, dus dit was het voor vandaag. Dit was Tim in de middag op donderdag. Dankjewel, Dean Martin. En morgen om 2:00 een nieuwe afspraak hier op de radio bij Zoef.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 6:00, goedenavond. Daar zijn ze weer, al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerinnovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen, maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest.
7: Funhoppers.
6: Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
8: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
8: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Oh, amai, mijn voeten.
11: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
12: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
13: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
14: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio. Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475-56-87-44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, de Kattenstaart.

0: Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56-68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Tja. Een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspektakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
7: En mijn douchen, dat is versleten.
8: Hey buurman, alles oké? Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be.

0: Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Oh, amai mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
10: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

0: Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Opzij, aan de kant.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Men komt van...

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.